Ja, en ik heb nog een keer, zodat wij het niet vergeten, dat God ons instructies heeft gegeven. Weten jullie nog? Oké. En in Psalm 119:73 kunnen we ook lezen dat God, Hij heeft ons gemaakt en met één woord, Hij weet wat het beste voor ons is. En vandaag sta ik even stil bij rust. Want soms moet je goed begrijpen waarom je iets moet doen. Kijk, tenminste de keuze maken om het te doen. Dus ik zal een beetje vertellen over de herstelfase tijdens je slaap. Dus de herstelfase is het deel van je slaap waarin je lichaam zich repareert. Hormonen worden gebalanceerd en je immuunsysteem wordt versterkt. Deze fase zit vooral in diepe slaap, dus N3, het is een non-REM, en REM-slaap. REM-slaap is rapid eye movement, dat is wanneer je ogen heel snel gaan bewegen, maar jij weet het zelf niet. Dus diepe slaap is een lichamelijk herstel. Dus dan, wat gebeurt er dan? Dus je weefsel, een weefselherstel, de spieren, organen, je huid, die kan zich herstellen. Je immuunsysteem wordt geactiveerd. Ontstekingen worden verminderd. Groeihormoon komt vrij. En dat is essentieel voor herstel. Je bloeddruk daalt. Je hart krijgt rust. En het is ook een detox. De moment dat je hersenen een detox, een proces ondergaat. Dus je hersenen spoelen de afvalstoffen weg via het lymfatisch systeem. En waarom is dat belangrijk? Dit is de fase die je nodig hebt voor energie overdag, spierherstel, gezonde huid, hormonale balans en minder ontstekingen. Dus kijk, het is voor ons allemaal belangrijk, maar mensen die reuma hebben en zulke dus bepaalde ziektes van ontstekingen, is heel belangrijk dat hun op tijd naar bed gaan en dat ze in deze fase kunnen komen. De remslaap is voor de mentale en emotionele herstel. Dus wat gebeurt er? Geheugenverwerking, emotionele regulatie, stressverwerking, creativiteit en probleemoplossing, hersenverbindingen worden versterkt. En waarom is dat belangrijk? Dat is voor mentale helderheid, stabiele emoties, minder stress, betere focus en betere leervermogen. En dan ga ik nu een beetje uitleggen hoe de proces verloopt in de nacht. Dus je doorloopt een cyclus, een slaapcyclus van 4 à 6 slaapcyclus heb je van plus minus 90 minuten. Dus elke herstel bevat 1 lichte slaap, 2 diepe slaap, dat is die herstelfase, en remslaap is dat de mentale herstel. En vroeg in de nacht meer diepe slaap, later in de nacht meer remslaap. Daarom is vroeg naar bed zo belangrijk. Dus wat versterkt de herstelfase? Dus voor diepe slaap, het vereist vaste bedtijd, een koele kamer, geen zware maaltijden, dus eet niet laat zware maaltijden. Magnesium krijg je door je voeding, door bladgroenten en zaden te consumeren. En voordat je naar bed gaat, misschien een uurtje voordat je naar bed gaat, is goed om een thee te nemen, misschien van gember, een combinatie gember, cardamom, kamille, of lavendel thee of kamille thee alleen. En dat bevordert je rust.
De remslaap is voor de stressreductie. Dus ademhaling, gebed. En je kan een beetje lezen. Ademhalen, je doet je ademhalingsoefeningen. Dus buik naar buiten, door je neus. Dan je lichaam verslapen en door de neus weer eruit. Je doet het een paar keer. En geen schermen een uur voor je naar bed gaat. Voldoende omega-3, dus dat krijg je door je lijnzaad, chia, zaden en walnoten. Wat verstoort de herstelfase? Cafeïne na 2 uur. Ik bedoel 2 uur in de middag. Dus mensen die cafeïne gebruiken. En dat telt ook voor groene thee. En zwarte thee en witte thee. Alcohol. Blauw licht. Onregelmatige bedtijden. Zware emoties vlak voor slapen. En een te warme slaapkamer. Dus dat stoort allemaal je rust. Dus het diepe slaap is voor lichamelijk herstel, een beetje een samenvatting. Je immuunsysteem en voor je hormonen en voor de detox. Remslaap is voor emotioneel herstel, voor je geheugen en voor je stressverwerking. En dat is belangrijk voor je energie, je hormonen, je huid, je gewicht, mentale helderheid en dat je diabetes, als je diabetes bent, dat in balans blijft. Dus met deze uitleg, kijk, als er mensen zijn die bijvoorbeeld later nog iets meer willen weten, kunnen jullie me altijd benaderen en na het presentatie zal ik ook de presentaties delen met degenen die dat willen. En nu ga ik verder naar de herstelplan. Levensstijl herstelplan van stress.

Chronische stress. Enkele praktische stappen voor herstel. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Dat staat in 1 Petrus 5, 7. Chronische stress ontstaat doordat je dingen draagt die niet van jou zijn. Je probeert de uitkomsten, mensen en situaties te beheersen die buiten je macht liggen. Iemand kan nee zeggen zonder jouw toestemming. Een bedrijf kan failliet gaan ondanks je inspanningen. Je hebt geen controle over het hart van een ander. En je hebt geen controle over elke variabele in jouw leven. Door aan deze dingen vast te klampen, blijft je geest onder constante druk staan. Laat ze los. Geef ze aan God. Hij herstelt. Hij voorziet en hij leidt. Regelmatig bidden en bijbelstudie brengen rust in je geest en zorgen voor stabiliteit. Je moet ook leren omgaan met vergeving. Als je vasthoudt aan wat je is aangedaan of aan wat je zelf verkeerd hebt gedaan, blijf de stress aanhouden. Bitterheid en schuldgevoel houden je geest actief en zwaar. Vergeef anderen. Accepteer Gods vergeving. Laat het los. Dit is noodzakelijk voor genezing. Je lichaam die heeft structuur nodig. Een onregelmatig leven houdt het in constante staat van stress. Sta elke dag op hetzelfde tijdstip op. Ga elke avond op hetzelfde tijdstip slapen. En ik begrijp, deze week kunnen we dat niet doen. Maar we gaan het proberen, toch? Hierna. Eet op vaste tijden. Werk en rust dan uit. Houd een duidelijk ritme aan. Zo komt je lichaam uit de constante staat van paraatheid. Houd je voeding simpel. Eet natuurlijke, onbewerkte producten. Verminder stimulerende middelen en bewerkte voedingsmiddelen. Wat je eet bevordert herstel of zorgt juist voor extra stress. Nummer 3. Wees gematigd. Vermijd overdaad. Te veel schermtijd, te veel lawaai, te veel eten en te veel activiteit houden je geest onder druk. Beperkt.

0: Música besta waar ons hoort, será?
1: Laten we eerbiedig zijn.
0: Eterno Senhor, danki. Danki per otra noche, danki per privilegio di poter llegar aquí. Senhor, danki per canto, danki per abrir nosso coração. Nós também sentimos com confiança de poder escutar, Senhor, sua voz. Papia, Senhor. Papia na nossa maneira, um tata da papia com o Senhor, não. Llama-nos na vida eterna, invita-nos, Senhor, na salvação da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esperança está Jesus.
1: Jesus is onze hoop.
0: Seguro, seguro, esperança está Jesus.
1: Zeker weten, Jezus is.
0: Se você pensa na banda, vou para mim. Esperança está Jesus, pero vá que de sua cara.
1: Kijk even naar de buurman of buurvrouw en zeg: Jezus is onze hoop.
0: 100%.
1: 100% zeker.
0: Glória a Deus.
1: Prijs de Heer.
0: Nós temos uma boa oportunidade.
1: We hebben opnieuw een kans gekregen.
0: De poder escuchar mais de Senhor sua palavra.
1: Om juist meer van Gods woord te horen.
0: Cargo sábado, nós estamos em fiesta.
1: Zoals ik eerder heb aangegeven, zullen we vandaag feest vieren.
0: Amen. Personen lang tabay nasi di novo.
1: Zijn mensen die wedergeboren zullen worden.
0: Dios te escribirá el nombre en su boca de vida.
1: En hun namen zullen in Gods boek des levens geschreven worden.
0: Wat de Bijbel.
1: U leeft.
0: Wat die oportunidad.
1: U hebt opnieuw een kans.
0: Dios no te llama por nada.
1: En God roept niet zomaar.
0: Dios no te llama por medio tiempo.
1: God roept niet voordat de tijd is.
0: Ora Dios llama.
1: Op het moment dat God u roept.
0: O sea, tapo tiempo de ora de salvación llega.
1: Uw tijd voor de verlossing of de redding is aangebroken.
0: Se da comprendeva noche apreciado.
1: Dus ik vraag dat u het vandaag vanavond begrijpt.
0: Dios está llamando.
1: Dat God u roept.
0: ¿Cuántos de nos?
1: En hoeveel van ons die vanavond aanwezig zijn?
0: ¿Cuántos de nos?
1: Hoeveel van ons
0: die
1: vanavond aanwezig zijn?
0: No sale vivo por el lugar aquí. No sale vivo.
1: Stel dat we niet levend weggaan.
0: Tal que sabe de eterna, né, mira,
1: oh, dus hoeveel van ons mochten we het niet halen, zijn we zeker van dat we eeuwig leven hebben? We weten er zeker van dat we het eeuwige leven hebben.
0: Maar als je bedient doet, dan heb je een probleem.
1: En als je twijfelt, is dat nogal lastig. Het gaat niet om een gevoel. En ook niet iets wat een ander je moet vertellen.
0: Het
1: is een keuze die we zelf maken.
0: En dus je in een eltura naar je bedient doet.
1: En als u na alles wat u dus hebt meegekregen nog steeds twijfelt.
0: ¿Quién puede querer, Pablo?
1: Wie kan er dan wat hierin veranderen?
0: No estoy regalo.
1: Maar we hebben een aantal cadeaus.
0: Die persoon que viene para promover via noche, die amigo de nosotros que viene para promover, via.
1: Is er iemand die vanavond voor het allereerste keer aanwezig is? We hebben hier een meneer.
0: Oké, vini lanti, me quiero invitar, vini lanti, vini tuba.
1: We nodigen hem uit.
0: Algo de regalo aquí. Sí. Un aplauso, ¿qué? Oké, okay, Dios bendicionabo.
1: God zegen.
0: Dank u, papi. Si me llamo Kevin, besame tu arreloj abajo.
1: Dank u dat u er bent en u bent
0: un amigo de nos más que viene para promover via.
1: Is er nog iemand die voor het eerst
0: okay,
1: is?
0: Oké, nos que vida romana bien delante.
1: Twee.
0: Dank u, papi. Dios bendicionabo. Espero que lo papi trobe.
1: Dus, welkom, dank u dat u er bent.
0: Dat ben ik zo naar
1: boven.
0: God zegen. Zie je, camisa. Is daar van nul nog zinten aan mijn.
1: En vindt u het een leuk cadeau? Laat het weten.
0: Oké. Met die keren als ik een leuke tour deed, no?
1: Ja, dus we hebben alles gedaan wat gedaan moet worden.
0: Quién había aquí nada. 8 via, no 8, 10 via.
1: Is er iemand die al 10 keer geweest is?
0: Si, ja, we hebben nog 10 dos dia.
1: Dus we hebben een broeder hier die zeker 10 keer.
0: Binilandi.
1: Komt u maar.
0: Pas op, maar echt, dat cumpli. Een applaus op je. Si, si. Mieke Mendi, no?
1: We hebben iets speciaals.
0: Sigur, sigur.
1: Voor de broeder.
0: Oh. Ben een regalo.
1: De broeder krijgt een cadeau.
0: Circa. Erumang aquí. Een applaus op Erumang, een applaus op Erumang. Dios bendicionado, Erumang.
1: God zegen, broeder.
0: Dank je voor de tour en nooit. Dios bendicionado.
1: Elke avond aanwezig geweest.
0: Poți să ne
1: Pot să
0: Ok? Rumana, sineta noastră, cumpli.
1: Na, we hebben dus...
0: Aor, mi-kede Sofia.
1: Alle verplichtingen.
0: Estan cu takinang.
1: En ik wil dus even degene die aanwezig zijn.
0: Ja, Pierre.
1: Dus het is vanavond. Dus
0: woensdag.
1: Vrijdagavond.
0: Nostra bella che banda canta cantica tocchi cantica tema.
1: Zal de band het thema lied spelen.
0: En toen botti mag bin cante.
1: En
0: Bosso.
1: Sorry. En dan mag u dus een solo brengen.
0: Sineta. Ja Pierre noci.
1: Dus vrijdagavond.
0: Nostra un mini contest.
1: Hebben een mini
0: Seta,
1: concert.
0: Wat in de 10 dagen, wat in de 12 dagen.
1: Dit lied heeft u al 10 keer gehoord, of 12 dagen
0: lang. Dus
1: u gaat morgen de laatste finishing touches aanbrengen en dan gaat u vrijdag presenteren.
0: Hoe mensen koken para queda?
1: Hoe dan ook.
0: Chapiana noche.
1: Vrijdagavond.
0: Nos tobait un mini contest.
1: Contest. Zullen we een mini contest hebben?
0: E cantica tema.
1: En het gaat om het thema lied.
0: Cantea we de auto.
1: Dus zing hem straks in de auto. Morgen op het werk. Morgen tijdens de lunch. Tijdens de douche. Als u hier een douche nodig hebt, voelt u daar prettig bij, kunnen we dat regelen. Als u maar meedoet. Dus, zodat het vrijdagavond helemaal goed gaat. Hebben we een mini contest.
0: Zit in premio, claro di premio, claro di premio.
1: En is een prijs. Er is een hoofdprijs.
0: Nós está invitado a preparar para mim.
1: Dus bereid je er maar voor.
0: Agora, mas tanto para cantar fica bem, uma grande prêmio.
1: Als u dus zonder blad of zonder ja, zonder scherm kan zingen, hoe groter de prijs. Dus hoe meer u gebruik maakt van het scherm of het blaadje, hoe kleiner het prijs. Dus het zing vanuit uw hart vooral.
0: Oké. Morgen nochtje.
1: Dus morgenavond.
0: Advertentie. Hoop serio. Die Dios voor salvación.
1: Hebben we een waarschuwing, een hele serieuze waarschuwing van God over de verlossing.
0: Advertentie. Serio.
1: Dus Gods grootste waarschuwing voor ons.
0: Queremi, mañana noche.
1: Morgenavond.
0: Wat dat betekent, het Dios die papi de een forma amorosa.
1: Zult u God horen praten op een hele liefdevolle manier.
0: Zo kaas wil bezetten penultimo noche.
1: En je zou denken dat het misschien de laatste avond is. Of één voor laatste.
0: Één voor laatste, zie. Ja, bijna de bedoel ultimo noche.
1: Vrijdagavond is dan het laatste.
0: Sábado se celebra fiesta. Amen.
1: Sabbat zullen we groot feest vieren.
0: Dios que papi con su yunan.
1: Maar morgenavond wil God met zijn kinderen, wil God zijn kinderen toespreken. Hij wil met zijn schepsels in gesprek. En waarom? Want de tijd vergaat. En hij kan jou niet beloven dat er nog een campagne zal zijn. Maar hier zijn we wel zeker van. Deze. En als u... En als u dus wilt geloven, moet u het horen. Wilt u vertrouwen, moet u geloven. En om een relatie te hebben met God, moet u vertrouwen, horen en geloven. En om God lief te hebben, moet er sprake zijn van een relatie met God. Moet u God vertrouwen, geloven in God en gehoorzaam aan God.
0: Amen. En om God te gehoorzamen,
1: moet u hem lief hebben. Anders is het niet mogelijk. Want God leert ons hem lief
0: hebben.
1: Want als u het niet kunt, dan kunt u het niet. En God wil dat u inziet, en dat brengt u ieder avond, dat hij u doet leren geloven. Hij doet u vertrouwen. Aan een relatie bouwen met hem. Om hem uiteindelijk lief te hebben. En als u God lief hebt, dan wil
0: u
1: altijd zijn waar hij is.
0: Super bon.
1: Hij is een geweldige goede God. En ik herhaal, want ik wil niet dat u deze dingen vergeet. Want we hebben het geleerd. We hebben het erover gehad dat wat nodig is voor God iemands toekomst te veranderen. Dat hij jouw toekomst verandert. We hadden het over dat de prijs van de zonde is de dood. En we zijn allemaal op deze weg. En alleen God kan hier verandering inbrengen. Ze zeggen dat we in ieder hand een M hebben staan. Hier een M. Hier een M.
0: En
1: het
0: papiamento.
1: En het papiamento. Oké, het papiamento vrij vertaald moet je doodgaan.
0: En
1: Engels spreken, dat zei wat anders. En dat vond ze fijn. Ja, in het Engels zeg je death, to die. En ze zei, oh nee, dan geldt het niet voor ons. We hebben M's en geen D.
0: En dat klopt in ons idioma.
1: Dus in ons taal past het niet. Dus iemand zei. Niemand, we ontkomen er niet aan.
0: Die bestaande zone?
1: En weet je hoe die van jullie klinkt?
0: Meste Mori.
1: We ontkomen er niet aan.
0: Jezus intervenie kost cambia.
1: Alleen als Jezus in het te midden zit, komt er verandering. En het moet gewoon duidelijk zijn voor een ieder van ons.
0: Want
1: van
0: Dios cambia nos destino.
1: Zo om ons toekomst of te veranderen.
0: Dios tiene que cambiar nuestra información, amen.
1: Moet hij dus ook de informatie die we hebben moet hij voor zorgen dat het verandert.
0: Lo que Dios hace cambia por información, Pablo.
1: En gedurende de afgelopen avonden dagen heeft God ervoor gezorgd dat u andere informatie
0: binnenkrijgt.
1: Want als u niet anders geïnformeerd wordt, kan er geen sprake zijn van verandering. Dan blijft u dezelfde handelingen uitvoeren. Want in uw denken is dat informatie niet veranderd. Hij blijft het processen. Als ik dus slechte informatie binnenstop, krijg ik slecht gedrag. Slecht gedrag, slechte houding. Omdat mijn denken niks doet met nieuwe informatie. En wat God aan ons wil veranderen, is informatie die we binnenkrijgen.
0: En
1: zoals dat informatie binnenkomt, daar gaat u denken bewerken. En als het om de juiste informatie gaat, zullen de handelingen ook correct zijn. Zal uw houding correct zijn. Maar gaat het dan om slechte informatie? Dan krijgen we slechte gedrag. Dan krijgen we een slechte houding. En hoezo? Omdat er geen sprake is van een verandering in het denken. Zoals die bewerkt wordt. En de duivel is hiervan ook op de hoogte. En hij zorgt ervoor dat in de wereld dat er voldoende slechte informatie verspreid wordt. Overal. We hebben onze vijf zintuigen. En hij zorgt ervoor dat we op verschillende manieren geprikkeld worden. Wat u hoort, wat u ruikt, etc. Dus de duivel is goed op de hoogte van hoe dat werkt. En hij zorgt ervoor dat het slechte informatie verspreid wordt. Ja, dus hij verdeelt, verspreidt slechte of verkeerde informatie. Dus alles met betrekking tot kwaad,
0: mentira,
1: leugens,
0: etc.
1: Gisteravond
0: hadden
1: we het over een hele belangrijke onderwerp. En dan zagen we ook hoe de Satan alles wat God gemaakt of geschapen
0: heeft.
1: Hij had alles daaromheen verdraaid. Hij kan niet scheppen.
0: Satanas kan construeren.
1: Hij kan iets imiteren.
0: Ja, oké.
1: Want God is schepper.
0: Okay? É o único que pode criar a Deus.
1: Enige die kan scheppen is God.
0: Want Deus cria algo voor die nada.
1: Want hij heeft iets uit het niets gemaakt.
0: Toda criatura tem mistério de matéria prima primeiro na construir algo.
1: En elk schepping, elk schepsel heeft een basis nodig om iets te maken, creëren.
0: Deus tem poder para papia e coisas suceder.
1: Maar God is in staat om te spreken. En ervoor zorgen dat er iets ontstaat. Dus als God zegt, hier, de zon, dan ontstaat er
0: een zon.
1: De maan precies hetzelfde.
0: In
1: Gods woord is er kracht.
0: Om,
1: als ik een huis wil bouwen, heb ik stenen nodig, zand, etc. Maar God niet. Dus wij bouwen. Maar God schept. Dus gisteravond hadden we het over Gods wet. En Gods wet is iets wat de Satan heel erg stoort. Want hij ging ervan uit dat hij zijn troon naast die van God zou plaatsen. Maar om zijn troon te plaatsen, moet hij ervoor zorgen dat God uit de weg krijgt. En om God te elimineren,
0: het
1: enige wat hij kan doen is leugens verspreiden. Ervoor zorgen dat wij als schepsels God niet langer voor God kiezen. En er zijn twee gebieden. Dus de ene platform waar we geboren zijn. En waar God wil dat we uiteindelijk komen. Er is geen derde. En als u niet hier komt. Geleid door de Heilige Geest. Dan blijft u hier. En hier is er geen sprake van eeuwig leven. Alles hier is tijdelijk. Noem het maar wat je wilt. Een huis.
0: Auto.
1: Een auto.
0: Tesoro.
1: Rijkdom. Wat je wilt noemen.
0: Tot temporal.
1: Tijdelijk. Hier is er sprake van. Is er sprake van eeuwigheid, eeuwig leven. En dit is wat God wil dat u begrijpt. Maar natuurlijk, de Satan, hij luistert ook mee. Hij luistert en hij wil dat u denkt. Hij laat u meeluisteren, maar zorgt ervoor dat u niet gelooft. En mocht u toch geloven, zorg er dat u dus niet vertrouwt.
0: Laat ik keren noemen.
1: Laat hem maar geloven. Maar ik moet ervoor zorgen dat hij of zij God niet vertrouwt. En als we op een of andere manier toch wat vertrouwen in God
0: hebben,
1: doet hij alles eraan om te zorgen dat u geen relatie met God krijgt. Want hij weet dat als er sprake is van een relatie met
0: God,
1: als dat u uiteindelijk dan God lief gaat
0: hebben.
1: En als u God lief hebt, dan weet hij dat u hem gaat gehoorzamen. Dus hij wil ze alles aandoen om dit te voorkomen. En als u uiteindelijk kiest om hier te leven, dan moet u dan, als u hier wilt leven, dan moet u de keuze nemen. Want Jezus gaat u hier niet
0: wegvoeren.
1: Want als u hier blijft staan.
0: Jesus, je dan bij Ayabanda,
1: en dan zegt u, God, Jezus, help mij daarheen te komen. Kan de Satan nog geen van zijn engelen daaraan doen.
0: Het
1: enige wat God wil horen is dat u zegt, God, ik wil. En verder, de rest neemt hij over. En heel veel mensen die hier bevinden, willen durven dit niet te zeggen. En de duivel voelt zich
0: dan.
1: En gisteren hadden we het over een mindere macht. Dus een mindere macht is niet in staat om een wet van een hogere macht te doen veranderen. En de Bijbel laat ons vertellen ons gisteren. Heeft bijvoorbeeld landelijke wetten.
0: Botin autoridad internacional.
1: U heeft ook internationale wetten.
0: Botin lei mondial.
1: Dus globale wetten.
0: En botin lei universal.
1: En dan ook universele wetten.
0: Gemeente Romanen, un lei.
1: Dus één wet.
0: Nationaal.
1: Een landelijke of nationale wet.
0: Autoriteit nationaal.
1: Of een autoriteit, een nationale autoriteit.
0: Campia lei di un Dios universal.
1: Maar nooit de wetten van een universele wet doen veranderen.
0: Die kom.
1: En hoezo niet?
0: Het governo,
1: want de regering,
0: de nostro sistema,
1: hier in het
0: systeem,
1: kan nooit, dus een landelijke bestuur kan nooit een wet van een parlement doen veranderen.
0: Het parlement dat pone lei.
1: Het parlement zorgt voor de wet.
0: Het governo di seguire disposizioni te danno na.
1: En de regering hier is voert het uit zoals alle andere burgers. Als dat de regering het een en ander wil veranderen, moet die naar het parlement.
0: Amen.
1: Dus broeders en zusters. Dus als de regering een bepaalde wet of regel stelt, dat wij niet door een rode licht mogen rijden.
0: Nós vamos formar um equipe de casa, de barrio.
1: Kunnen wij niet denken dat wij een soort buurtbestuur gaan vormen? En zeggen van, wij gaan wel door rood. En kijken wat ze gaan doen. Nou, dan zullen ze de hele wijk gewoon afsluiten. Dus als de overheid een wet
0: 50 kilometer moet je maken koren.
1: Een wet geeft. We mogen 50 kilometer per uur rijden. Als u 51 rijdt, krijgt u een bekeuring. En als u dus doorgaat, wordt u rijbewijs ontnomen. En als u te voet door de rode licht gaat, krijgt u alsnog een bekeuring. Dat u dus begrijpt hoe serieus dit is.
0: Want superior te pone lei.
1: Want dat hogere macht zorgt voor de
0: wetten.
1: En het enige wat wij horen te doen is te gehoorzamen. En als we niet gehoorzamen, dan wordt onze les
0: gehoord.
1: Krijgt u, wordt u bestraft. En zoals we gisteren avond geleerd hebben, heel veel mensen zeggen, zeggen ze dat Jezus dat wet heeft veranderd. Jezus in zijn tijd op aarde leefde als mens en niet als God. En hij noemde zichzelf de mensenzoon. En hij zei, ik ben gekomen om het wil van mijn vader uit te voeren. Ik voer het wil van mijn vader uit. Mijn geliefde broer en
0: zusters.
1: Alles wat Jezus moest doen. Werd vooraf geschreven. Voor zijn geboorte.
0: Zelfs
1: de naam die hij zou krijgen werd vooraf vastgesteld. Dus hij kon helemaal niks doen op zijn eigen kracht. En mensen die dus niet begrijpen hoe de duivel werkt. Zeggen dat Jezus de wet heeft veranderd. Nou, denken we dat Jezus komt om te sterven. Dus de boete van de zonde op zich
0: neemt.
1: Om uiteindelijk dat ding dat aangeeft wat zonde is, juist weg te nemen. Dat hij dus dat geestelijke spiegel wegneemt. Dat hij het en ons dus met een probleem laten.
0: Jezus fungeerde
1: als mens. En de autoriteit van de mens is, kan nooit meer zijn of hoger zijn dan die van God. Hij? Oh, hij is niet komen te laten weten hoe groot een God is.
0: Maar
1: hij kwam juist om ons te laten zien hoe heerlijk het is als mens God gehoorzaamt. Hij kwam hier als mens. Want dit is wat wij, dit is onze situatie. En als Jezus het kon doen, kunnen wij het ook.
0: Amen. En is de klap aan ons, man.
1: Dus het moet voor ons, het moet vooral duidelijk zijn. Want de duivel heeft een aantal mensen
0: gekregen
1: om hem te helpen een campagne tegen Jezus te
0: voeren.
1: Want Jezus heeft geen duivel geschapen. Maar hij schiep een perfecte engel. Maar door jaloezie
0: Ele age submisso com Satanás, irmão.
1: Heeft hij zichzelf in een Satan.
0: Dat betekent hij raapt hier bij ons.
1: Vandaar dat hij ons zo haat.
0: Mas somos nós tem a imagem e semelhança de Deus.
1: Dat wij in Gods eigen beeld geschapen zijn.
0: E logo que é por logo que man ganha.
1: En als het hem niet lukt, als hij dus liegt.
0: Ele ensina a compa bomes, elimina bomes.
1: Leert hij jou jezelf uit te schakelen.
0: Já botou um dedo de bobo. E não está pondo nenhum dedo de bobo.
1: Oh, hij raakt je niet aan.
0: Pero ele ensina a compa bomes, mata bobo.
1: Maar hij leert jou jezelf uit te schakelen.
0: Compa bobo vai perder.
1: Laat jou zien hoe je jezelf kan doen, verloren laat gaan.
0: Finalmente o vai perder, de mesma banda que está aí, botar bem, está aí.
1: Want uiteindelijk, als jij verloren bent, gaan jullie allebei dezelfde kant op.
0: Cada mandamento de Deus.
1: Nou, elk gebod van God.
0: Tem uma proteção.
1: Is een vorm van bescherming.
0: Talvez não seja para que tu. Eclesiastes. Eclesiastes.
1: Eclesiastes. Prediker, dank je. Yes. Prediker 3.
0: 20, misa, versículo 10.
1: Host.
0: Eclesiastes 20, 10. 20, Eclesiastes. No, Eclesiastes.
1: Oké, okay, okay. Prediker, ik moet hem heel even zoeken dan. Prediker.
0: Sorry, Ezekiel. Yeah. Sorry, Ezekiel. Ah, dank je.
1: All right.
0: Ezekiel, sorry. Ezekiel 20, versículo 10.
1: Yes, oh, it's Ezekiel 20 en hoofdstuk 10.
0: Fout de menselijk, hè?
1: Yes, it is.
0: Ezekiel 20, versículo 10, me assina. Pensei, Deus papiando. Me asacanan, for de etera de Egipto, e aí banan de deserto. Jesus, e me adunanan, me estatutunan, e arrasinan conoce mi ordenanzanan. Pa medio de qualan, e rende, cumpri conan no biba. Jesus também me adumanan me sabatan como sinal entre a mim e nan panan por saco a mim te Senhor quende te santificanan.
1: Amen.
0: Os músicos análise acabou, tá? Ok. Que meu irmão, o que nós precisamos compreender.
1: Dus wat we moeten begrijpen.
0: Een signaal, Romanen.
1: Is het een teken? Is
0: ons geweten.
1: We zullen het vandaag hebben over de Sabbat van de Heer.
0: Een Sabbat, Romanen, is een signaal.
1: En de Sabbat is een teken. Of
0: Romanen, een signaal dat identificeert algo.
1: En een teken die identificeert wat, denk
0: een país,
1: een land,
0: een persona,
1: een persoon,
0: een negocio,
1: een bedrijf, een zegel, het geeft aan wat iets is of wie
0: het
1: is. Vooral, en zodra u dat zegel ziet, weet u gelijk waar het over gaat. We herkennen allemaal het logo van Toyota.
0: We kennen die Kia.
1: We kennen die van Kia.
0: Al
1: die auto's hebben een logo, een zegel.
0: Amen.
1: En aan die zegel weet u gelijk wat het is.
0: Als u
1: een Toyota wil, gaat u op zoek naar de logo. Zoek geen andere auto. Oh, u zoekt niet wat voor model of kenteken. Als u wil weten wat voor model het is. Zoek u niet naar het kenteken. Zoek u naar het logo.
0: Oké? Que meu irmão, Deus mesmo coz.
1: Met God is precies hetzelfde.
0: Deus dat tem promigo tour.
1: En hij had zijn logo voor alle
0: Toyota tengo más, dat tengo tour, irmã, dat Deus dat tem um promigo.
1: Hij had die van hem als eerste.
0: Então, irmão, nós precisamos compreender zegel tem três elementos importantes.
1: En een zegel heeft drie belangrijke elementen.
0: Het is nombre de dono.
1: Naam van de eigenaar.
0: Het is título de dono.
1: Titel van de eigenaar.
0: Het is território que a minha dono está governado.
1: En het gebied waar de eigenaar heerst.
0: Que met je nummer?
1: Naam.
0: Het je titulo?
1: Titel.
0: En het je territorium, Roman.
1: En het gebied.
0: Oké?
1: Okay? Ja.
0: Si nos comprende, Romana.
1: Dus als het dus voor ons duidelijk is.
0: Dios avisa.
1: Zij God.
0: Versículo 10:2, me repetiva botende.
1: In vers 12.
0: E também me adunou na minha sábata, que é sinal, seio.
1: Ik gaf hun de sabbat.
0: Como sinal entre a mim e conan.
1: Als een teken voor hen en mij.
0: Panan por saco a mim te Senhor kende te santificanan.
1: Om hen eraan te herinneren dat ik, de Heere, hen heilig en dat zij werkelijk mijn volk zijn.
0: Maar Dios die
1: Dus God zei, degene die met mij wandelen, die krijgen dan
0: Santo.
1: De teken, die zijn heilig. Het zijn niet mijn woorden, maar God zei. God zei. Degene die voor de redding kiezen. Die ervoor kiezen om met mij te wandelen. En wachten op de wederkomst van Jezus. Wat de Satan doet, ze blijven standvastig in hun geloof. En die kiezen ervoor om hier te sterven.
0: Dios die entre nos,
1: God zegt tussen hen en ons. Is er een teken? Is er een zegel? Het is de zevende dag.
0: Oh, die kom.
1: En waarom is het belangrijk? Een paar dagen geleden zei
0: ons paspoort,
1: Normaal in ons paspoort. Een paar jaar geleden moest je om de 5 jaar vernieuwen. Nu is het om 10 jaar.
0: Pero el paspoort de Dios,
1: maar Gods paspoort.
0: Eterna,
1: welke geldig is voor
0: eeuwig
1: leven.
0: No pay di país,
1: het gaat niet dat je van de ene naar de andere land mag reizen.
0: Maar
1: van aarde naar het hemel.
0: Dios que va por el bebé tú, Simón.
1: En God wil dat u hem wekelijks vernieuwt.
0: Amen. Toesima moet u updaten.
1: Wekelijks updaten.
0: Fata simante con risico.
1: Als u een week overslaat, loopt u risico.
0: Als u voor resultaten net in je simai bieden kaba.
1: Maar het kan zijn dat net in die week dat het voor u eindigt.
0: Roman, u bieden kaba.
1: En als het voor u eindigt.
0: Uw paspoort bezetten op.
1: Je moet ervoor zorgen dat je paspoort gewoon geldig is. Want een paspoort zonder juiste geldigheidsdatum. Of zonder een goede foto, dan krijg je geen toegang. Heeft u Jezus zijn handtekening niet, komt u er niet in. Dus begrijpt u waarom het zo belangrijk is om wekelijks. Zover het mogelijk is qua gezondheid, vraagt God dat wij dit ons paspoort met hem vernieuwen.
0: Amen.
1: Want het is zo belangrijk dat God geeft aan dat we om de 7 dagen, als we bij hem komen, ongeacht waar in de wereld, worden we hieraan herinnerd dat Jezus de weg is. Hij de waarheid is.
0: Amen.
1: En het leven.
0: Maar Dios no puede tolerar.
1: Want hij kan niet het een en ander zomaar toelaten.
0: Por motivo que nos vida está frágil, Roman.
1: Omdat het leven iets heel kwetsbaar is.
0: Hebben we nog zin?
1: Vandaag zijn we er.
0: Mañana es un día.
1: En morgen misschien niet.
0: Van comer una de Bijbel, los mira un día origen, y un sello que sale. Génesis capítulo 2.
1: Dus we gaan naar Genesis hoofdstuk 2. Y va a decir
0: porque está con algo comenzar en el mundo aquí.
1: En als je wilt weten hoe alles begonnen is.
0: Dan ben je aan die naturaleza.
1: We hebben het over natuur.
0: Artificial con nuestra naturaleza.
1: Over het natuur.
0: Mira, vamos a ir a Génesis.
1: Gaan we naar Genesis.
0: Al comienzo, principio.
1: Naar het begin. En in Genesis vertelt het ons hoe alles is begonnen.
0: De
1: eerste week.
0: God,
1: alles wat God geschapen heeft. Die bestaan tot de dag van vandaag.
0: Verdad verdad.
1: Die bestaan nog. En naarmate we gaan, zullen ze het wel kunnen snappen.
0: Als in een cielo dan, en terra, aquí de cla, en turnan ejército dan. Versículo 2. En ribe de 7 días, Dios acaba su trabajo con el agassi. En ribe de 7 días, el sosega de todo su trabajo con el agassi. Versículo 3. E ora ei, Dios a bendicionar. E de 7 días, e a santifique passou para ribe e dia e ele disse ela sossegar de todo seu trabalho que Deus a creia e atraha. Amém? Que meu irmão para Deus
1: dus wat God betreft
0: ele creia dia 1
1: is hij op dag 1 begonnen.
2: En dan dia dos,
1: dag 2 ging
2: dia
1: door.
2: Tres,
1: dag 3.
2: 4, 5, 6.
1: 4, 5, 6.
2: Maar hij, siendo Dios,
1: maar hij God
2: zijnde,
1: die al die dagen had geslapen, zei op een gegeven moment,
2: siete,
1: de zevende dag,
2: special para mí como Dios.
1: Wordt een bijzondere dag voor mij als God. En hij had niemands mening nodig.
2: Want
1: hij
2: schepte
1: alles geschapen, inclusief de
2: mens.
1: En hij zei, ik heb alles geschapen.
2: Ja, luna,
1: zondag, maandag,
2: ja, mars,
1: dinsdag,
2: ja, sol,
1: dinsdag,
2: ja, web,
1: zondag,
2: ja, viernes,
1: vrijdag,
2: y sabbat.
1: En sabbat. Dus ik kies sabbat. Om de week af te sluiten.
2: Después de sabbat,
1: en na sabbat kan er geen 8 zijn.
2: Nueve.
1: Is er ook geen 9.
2: Dus
1: begin ik weer bij 1.
2: Romanos, tiene diferente, ave?
1: Is het anders vandaag?
2: Después, sabbat, ¿qué día también?
1: Na sabbat, welke dag volgt er? Is het niet de eerste dag?
2: Maar wanneer kon cambia, vindt Dios dat alleen cambia?
1: En dat is niet veranderd, niet vanaf het begin.
2: Hoor. ¿Qué Dios hace, Romana?
1: Dus wat deed God verder?
2: Para el sabbat, a ver, día de siete, bien diferente.
1: Wat heeft hij gedaan om de zevende dag bijzonder te maken?
2: De Bijbel
1: zegt dat hij die zegende.
2: De Bijbel zegt dat
1: heeft hem heilig verklaard.
2: De Bijbel zegt dat
1: en hij rustte op die dag.
2: De Dios.
1: Dat is goed.
2: Hij. Ascoe pas su voluntad.
1: Koos ervoor om zijn wil.
2: Romana, Dios da e cabeza de e gobierno universal.
1: En hij, God is hoofd van de universele regering.
2: Amen. Dios ha decidido.
1: En God besloot.
2: El mundo te trae rondo de su as de 24 horas.
1: Dat de wereld om zijn as in 24 uur draait.
2: Dat Dios ha decidido.
1: God heeft het besloten.
2: El mundo te trae rondo de mundo en 30 días.
1: Dat de maan om de aarde beweegt in 30 dagen.
2: Oh, wat is het misschien per pastor Vara? Dime Dios, hermana. Ah, Dios, tú estás 30.
1: En we kunnen discussiëren van ja, sommigen hebben 28, de mens heeft er 28 en 31 van gemaakt. Dit is dus onder invloed van de vijand. God zei, dus de wereld draait om de zon in 360 dagen.
2: Wat? Is dan kan je Dios día beba que de Bijbel 360 Roman.
1: En het staat in de Bijbel 360 alle extra dagen dat heeft de mens besloten.
2: Maar in Genesis wat bij een seis hoor ik dat dit de luvie wat dat komt.
1: In Genesis na de zonnevloed kunt u tellen het klopt.
2: Genesis is die terra.
1: De mens had ooit besloten dat een dag eindigt op 12 uur. Maar God zei het eindigt wanneer de zon ondergaat.
2: Jesus era escuro.
1: 12 uur duister en 12 uur licht.
2: Die kon sempre oscuridad promedio día.
1: En waarom is de donker voor het licht?
2: Promedio, de parte promedio.
1: Yes, eerste gedeelte van de dag.
2: Pas cuando ora Jesús llega, ora Dios llega.
1: Dat toen God kwam.
2: El primer cosa que Dios creó es ser luz.
1: Eerste wat hij zei is laat er licht zijn.
2: Oscuridad siempre queda promedio.
1: En maar er was altijd duisternis.
2: Que bendice que humanan.
1: En zo meteen. Wanneer de zon volledig ondergaat, zijn wij in de eerste uur
2: van
1: donderdag.
2: Amen.
1: Amen.
2: En
1: wanneer het licht wordt, dan zijn we de laatste 12
2: uur.
1: Als die vrijdag
2: ondergaat.
1: Dus als het donderdag ondergaat, begint vrijdag. En u kunt me vreemd aankijken.
2: Pero puntrame si Dios está trabajando.
1: Maar en vraag me dan of also, God een
2: Dios está trabajando.
1: Heeft God een klok of horloge gemaakt?
2: Not toch?
1: Nee.
2: El horloge de Dios está solo.
1: Enige wat God gemaakt heeft is de zon.
2: Solo hay un beurt, Jesús ora. Solo hay un beurt.
1: De zon krijgt de kans om 12 uur te schijnen.
2: Luna también tiene Jesús ora.
1: En de maan krijgt dan ook 12 uur.
2: Ahora solo sale luna cuanta.
1: En als de
2: Como mi representas y afecto.
1: En we zien de maan zien we wel overdag, maar dat heeft geen effect.
2: Pero al noche solo bobi.
1: Maar 's avonds kan er geen zon schijnen.
2: Bagana que tiene que guardar.
1: En misschien mag de zon zien, maar die moet gewoon wachten.
2: Su Jesús ora,
1: zijn 12 uur.
2: Anteori e bobirum.
1: En dan pas mag het.
2: Eso se llama un ley humano.
1: En dit noemen we een wet.
2: Amen.
1: En vanaf de tijd dat God dit bepaald heeft,
2: maar nu in de boek kan bier.
1: Heeft niemand dit veranderd en kan niemand
2: Dios
1: het veranderen.
2: Decidia,
1: God heeft het besloten.
2: Quella man,
1: zoals de zee.
2: Te llega na canto,
1: die komt tot aan het strand. En gaat terug.
2: Wat denk je?
1: Volgt
2: te na canto,
1: die komt tot aan het strand. En gaat terug.
2: Maar het tempo opone.
1: En een slecht weer of een storm. Krijgt hij misschien golven van 5 meter. Maar uiteindelijk komt hij weer naar beneden en gaat terug. Dat is een wet. En soms gaat hij dus over zijn grens. Maar uiteindelijk komt hij tot aan. Hij kan nooit zeggen van ik ga vandaag gewoon Nederland volledig bedekken en dan ga ik naar België,
2: etcetera. Amen.
1: Want er zijn hier in Nederland zijn er mensen
2: die
1: dat wet kan nooit veranderd worden.
2: Is dit de confiance van ons hier, man?
1: Het is vertrouwen die we in God hebben.
2: En toen nooit meer ze komen dat wordt Dios explicando nos.
1: En we moeten begrijpen dat God
2: ons
1: duidelijk wil maken dat Hij ons de zevende dag heeft gegeven.
2: Como un señal,
1: als een zegel.
2: Como un sello,
1: als een teken.
2: Ni otro día,
1: geen andere dag.
2: En
1: er zijn verschillende discussies.
2: ¿Cuál es el día de Dios?
1: Welke de dag van op welke dag we God mogen aanbidden.
2: Juan, Dios no queda muda, él avisa.
1: God is niet stom. Hij heeft het gezegd. Hij zei de zevende.
2: Amen. De zevende,
1: de volgende, de zesde. En zes komt na vijf. En zo gaan we door.
2: Oké. Okay.
1: Dus om duidelijk te
2: maken.
1: Er is geen vergissing. En God heeft het nooit veranderd of aangepast. Waarom zou Hij?
2: Hoor.
1: Dus waar we het gisteren over hadden. Dus om een dag gekozen te worden als zegel van God. Als wet. Zal het, om dit te kunnen veranderen is misschien wat nodig. Die machtiger is dan God. Om de eerste dag van de week te zegenen. Om de eerste dag van de week te heiligen. En uiteindelijk op de eerste dag te rusten. God zo te laten zien dat die grote macht is dan
2: hem.
1: En alleen op die manier kan hij daar een universele wet van maken.
2: En
1: welk andere manier is het gewoon verzinsels? Maar de duivel die verloochent ons. Denk even
2: eens.
1: Hij is een schepsel. En alles wat God geschapen heeft, probeert hij te evenaren. Hebben we ooit een brief van 2000 euro? Nooit. Nee. En daarom kunnen ze ook niet vervalsen. Die kunnen ze ook niet vervalsen. Hij kan niet hoe zeg je dat? Falsificeren wat niet bestaat. Als hij daar een neppe van maakt, moet het ergens originele bestaan.
2: Het doel
1: van falsificeren, is een ander woord, is om mensen te verleiden. En als ik het geen nut heeft om mensen voor te liegen, waarom zou ik daar een kopie van maken?
2: Want
1: hij heeft als doel mensen voor te liegen. Want God heeft de zevende dag geheiligd en rustte daarop. En Satan zei van ja, ik ga daar een kopie van maken.
2: Señor,
1: hij zei, Heer, de mensen die op de zevende dag aanbidden, die aanbidden u. Dat is uw dag. Dat is uw zegel. Dat is uw alles. Maar de anderen die op een andere dag aanbidden, die zijn voor mij. Jezus zei, goed, doe maar.
0: Então você Deus escreveram.
1: En toen, en daarom heeft Jezus hem geschreven.
2: A pesar que Dios escribieron, mannen.
1: Maar ondanks dat God het heeft opgeschreven.
0: Mannen, están que adorar el domingo, está sin tanto.
1: Zijn er zoveel die op de eerste dag aanbidden.
0: Como te podemos dizer,
1: dat u zich afvraagt, hoe dan?
0: Dios escribieron.
1: God heeft ons geschapen.
0: Dios mi corazón de pati.
1: God zorgt dat mijn hart klopt. Het is zo verschrikkelijk als ik dan op een andere dag
0: aanbid.
1: En wat heeft de duivel gedaan? Hij heeft soort groeps voor een groepsdruk gezorgd.
0: Er
1: zijn hier miljoen mensen die, of duizenden mensen die op zondag aanbidden. En weet u wat moeilijk is? Dan denkt u, Kunnen er zoveel mensen het verkeerd hebben?
0: Vinuende.
1: Maar hier hebben we bijna...
0: De
1: meesten zijn al maar hier. Maar bij God gaat het niet om hoeveelheid. En als u in uw eentje staat bij, in de weg, staat u gewoon zaterdagochtend op. Maakt u klaar. Spuit u lekker geurtje
0: op.
1: Stapt u auto in. Zet u hem aan. En rijdt u naar de dienst.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Want
1: het gaat niet om de mensen. We aanbidden God.
0: Dus
1: de duivel heeft groepsdruk gecreëerd. En zo krijgt hij mensen mee. En mensen schamen zich voor God. We gaan verder in Exodus. Hoofdstuk
0: 16.
1: En ik nodig u uit om het hele hoofdstuk thuis te lezen. Maar ik neem gewoon hier een deel uit om mijn onderwerp duidelijk te maken.
0: Exodus 16:4.
1: Hoofdstuk 16 en vers 4.
0: Ora el Señor avisa Moisés. Mira. Lo milaga pan yo ve for di cielo paboso y tu día el pueblo mester sali y recoge e porción pa un día pa mi pone nan na prueba si nan takana den milay si of no. Romanan,
1: brothers and sisters,
0: el sábado aquí,
1: sábado is here,
0: ta nos prueba,
1: that is ons bewijs.
0: Amen.
1: Want als God in het woord geschreven heeft. En als God de aarde geschapen heeft. En hij heeft Jezus gestuurd. En Jezus is gekomen. En Jezus heeft alles gemaakt waar wij ons mee
0: bezighouden.
1: Waarom zou hij ons niet een dag geven om hem te aanbidden? Waarom zou hij dat
0: niet doen?
1: Als toen hij het volk uit Egypte
0: bracht,
1: zei hij, ik stel ze op de proef. En hij maakte gebruik van de Sabbat.
0: Vers 5. Cada persona según la cantidad de persona con cada uno de vosotros tiene en vosotros casa o en vosotros tiene. Versículo 20 de ahí, cuando le sentí el capítulo de la casa. Maná no escucha Moisés y algún alaga parte de que te manice y se a cría bichi y a bomba y Moisés a rabia con Nan. Lo van a tener problema de gente está.
1: Het probleem dat wij als mensen hebben, we zijn niet bereid om te gehoorzamen. God zei het. Elke dag één portie wat je nodig hebt.
0: Het
1: tweede gedeelte doe je 's middags raak. Bewaar het niet,
0: maar dan
1: gaat hij verrotten.
2: Que mensen die manna te kai manta.
1: Dus als er manna 's ochtends gegeven wordt.
2: Wat een flow.
1: En je lui bent.
2: Wat doe jij niet aan de bekama?
1: En je denkt van ik heb geen zin om op te staan.
2: Maar hoe het dit tijd man.
1: Dan moet je gewoon wachten tot de middag.
2: Als je manna te kai dos door. Niet dos door de bocht. Dat is wat je daar.
1: Want die valt ook niet om 3 uur.
2: Het kai tijd daar die troep in.
1: Het pas einde van de dag.
2: Als het dios abisa.
1: Maar God zei.
2: Het kai manta.
1: Hij krijgt 's ochtends.
2: Het kai tijd die.
1: En 's middags.
2: Lui.
1: Dat is zijn wet.
2: Oh, wat ik hier lei?
1: Nou, jij wilt de lei.
2: Je
1: hebt
2: niet
1: gehoord aan
2: me.
1: Dat meent God niet.
2: Dat lijkt mij niet.
1: Vanmiddag krijg ik wel wat.
2: Dat hoor
1: ik
2: nog niet met talenten.
1: Ik word normaal rond 11 uur wakker. Dan ga ik kijken.
2: Want ik heb het zien komen.
1: Nou, u zult dan zonder eten blijven. Maar net dat klein beetje wat misschien voor iemand van jou had bewaard, daar komen de wormen in.
2: Wil je komen?
1: Wil je eten?
2: Dan
1: moet je 's ochtends opstaan om
2: Amen.
1: Te rapen.
2: Maar hoe dat Joost de Bijbel moest dan seriedad die studie santo.
1: En hij doet dit om ons duidelijk te maken hoe serieus zijn heilige dag is. Dus een aantal mensen dachten van, oh, wij bewaren hem toch.
2: Was het die conjoerde serie? No.
1: Ja, wauw, wat gaat God doen?
2: Zo meteen dan die arka die en die arka.
1: Zoals de mensen van de ark.
2: Die van serio.
1: Ze dachten, hè?
2: Moet ik hier het joodse serie arka?
1: Denk je dat God de deur gaat sluiten? Met maar 8 mensen daar binnen.
2: Wil ik
1: hoeveel mensen hier buiten staan? Duizenden. Ik wil zien of God hem echt gaat sluiten. Kijk of God het durft te doen. En de kind zei, ma, ik wil naar binnen. Mama zegt, hou op. En een vriendin zegt tegen de ander, als jij naar binnen gaat, dan is het uit tussen ons. Want daar binnen zijn alleen maar dieren. Een mens zegt tegen zijn
2: echtgenoten,
1: maar als je gaat, ja, dan als je gaat, dan blijf je op de droge.
2: Na
1: een week sloot
2: God
1: de ingang van het ark met maar 8 mensen. Iedereen had een reden, een excuus waarom ze niet naar binnen konden gaan. En voor dezelfde reden zijn ze allemaal
2: gesloopt.
1: Ze zijn doodgegaan omdat ze
2: niet kozen voor
1: God. God gaf manna. Word wakker. Neem wat je nodig hebt. Er zal genoeg zijn. Sommige mensen zoals altijd waren gulzig. Dus als God zei neem maar 4 stukjes.
2: Namen
1: zei

0: veces más tanto, de como Dios avisa, corre dos veces más tanto, para sombra, sábado, mana, no te cae. ¿Qué pasa, Roman?
1: ¿Y what day is it?
0: Sábado me entra, Roman.
1: Sábado ochtend.
0: En vez de ir a misa,
1: in plaats van dat ze naar de dienst gaan,
0: dan prepara.
1: Zouden zich niks
0: voorbereiden.
1: Sabbatochtend, de meeste mensen zijn klaar voor de
0: dienst.
1: Zijn een paar die dachten, oh, wij gaan mannen rapen.
0: Bon, señor,
1: heer,
0: mannen, ga je toch?
1: Wanneer komt het? Wanneer valt de mannen? Maar zo zijn de
0: mensen.
1: God zei,
0: op de zevende dia,
1: op de zevende
0: dia,
1: valt er geen manna.
0: Maar
1: zoals altijd de ongelovigen, die niet
0: gehoorzamen.
1: Ze begrepen het niet. En zij dachten het goed idee om
0: sabbatochtend,
1: in plaats van God te gaan aanbidden,
0: gingen
1: ze manna rapen.
0: En
1: tegen de middag, weet je wat ze zeiden?
0: Er
1: komt geen manna. Laten we wachten tot straks.
0: Dan ben je misa.
1: Zijn toch niet naar de dienst gegaan.
0: Dan probleem met de mana. En mana, kook dus dat
1: toch. Ze wachten op de mana, wat God zou geven. Ze wachten tot het einde van de middag.
0: Het
1: zon ging onder, het werd donker. En er was geen mana. En waarom was dit zo? Want God zei, op de zevende dag valt er geen manna. De afspraak was er op de zesde dag dat ze twee keer zoveel
0: moesten rapen.
1: Gods wet. Twee keer zoveel. Zodat we genoeg zouden hebben voor de vrijdag en sabbat.
0: Ik zie niet op aan je.
1: Want dit zal niet bederven. Er komen geen wormen.
0: Wie komt?
1: Waarom niet?
0: Want
1: God zei het.
0: Amen.
1: En als we nooit niet stilstaan en God gehoorzamen, zal dit campagne ten einde komen. Gaat u door met uw leven. En alles zal precies hetzelfde blijven zoals het nu is. Want desondanks dat God ons
0: toespreekt,
1: wilt u niet de informatie veranderen. En als u informatie niet wilt veranderen,
0: Dios te respetabo,
1: dan respecteert God dit.
0: Man, sorry, Dios te pasi mucho.
1: En hij, zelfs God heeft hierin een beperking.
0: Pasi mucho. Man, que Dios hace después,
1: dus wat deed hij daarna?
0: Dios me cerró a legalizar, man.
1: Dus hij maakte dus een wet. En zorgde dat de zevende dag een onderdeel werd van zijn wet. Niet alleen voor de wereld, maar het universum. Enige dag die ruimte gekregen in Gods wet is de zevende dag. En waarom is dat zo? Want als je die breekt, als je niet gehoorzaamt, als je erop trapt, dan zondigt u. En als u zondigt, dan is de prijs daarvan de dood. En hier verandert God het hele scène. Hij heeft het geprobeerd met Israël. Hij heeft het hen uitgelegd. Elke dag voldoende nemen voor één dag. Voor een dagdeel. De middag krijg je dan weer voor die dagdeel. En op de zesde dag neemt u een dubbele portie voor de sabbat. Want het zal niet bederven. En deze mensen hebben twee keer gefaald. En dus God zei, om deze mensen vooruit te helpen, moet ik hier een wet
0: van maken.
1: Geen landelijke wet. Ook niet internationaal. Maar een universele wet.
0: Het inclui een mundo que tiene completo, Roman. Het inclui een mundo que Dios ha creado.
1: Heel de wereld is inbegrepen.
0: Roman, si Dios ha creado un ley, no.
1: En als God een wet maakt, die hij met zijn eigen hand geschreven heeft, beide keren, wie kan dit veranderen? Wie is in staat dit

0: veranderen.
1: Waarom heb ik een wenen op oor?
0: Niemand kan dat.
1: Toch diavel dat ze boekeren goed ziet dat iedereen dat ziet.
0: Toch probeert de duivel ons wijs te maken dat niemand het gedaan heeft.
1: Ik wil niet die zesde dia.
0: En dat we niet per se de zevende dag moeten bewaren.
1: Bewaar de promen.
0: We mogen de eerste bewaren. De zesde.
1: De vijfde.
0: De vijfde.
1: De
0: derde. De
1: derde.
0: De tweede zesde.
1: Wanneer moet ik die pastoor bewaren dat toe?
0: En dan zegt hij op een dag van, hey, ik bewaar ze allemaal.
1: Bon hobby bon si.
0: Nou, goed gedaan, zeg ik dan. Maar God vroeg om de zevende. Enige wat hij van ons vraagt. Dit is zijn zegel. Dit is zijn gebod. En als u daarop trapt, als u hem overtreedt, dan zondigt u. En als u zondigt, dan is uw beloning de dood. Dan is uw beloning de dood.
1: Hoor.
0: En nu.
1: Ik
0: praat dus nu op een rustig manier, zodat u het beter begrijpt. Misschien heeft u iemand nooit mishandeld. En misschien heeft u nooit wat gestolen. Misschien heeft u nooit een moord gepleegd. Maar één ding is zeker. Als u God Sabbat niet aan God Sabbat houdt. En tel dan alle jaren die u God Sabbat niet eert. En dan heeft u dan jaar per jaar 52 keer gezondigd wat de Sabbat betreft. En als u ervoor kiest om op deze manier te blijven
1: gaan,
0: tel ze maar.
1: Maar de enige manier dat ik kan veranderen,
0: en de enige manier om dit te veranderen,
1: dat is dat je dus
0: vergevenis vraagt. Opnieuw geboren wordt en opnieuw beginnen met God. Anders is het dood. Want elk jaar krijgt de duivel zijn kans en zorgt hij ervoor dat u 52 keer
1: God
0: breekt. En ze zijn allemaal kost. God wil graag dat u hier vanaf gaat. En hou op met anderen te volgen. En hier naartoe lopen. En God gehoorzamen. Zijn uitnodiging aannemen. Want broeders en zusters, we ontkomen
1: er niet
0: aan. Want dezelfde duivel die u aanmoedigt om de Sabbat te breken.
1: God heeft een contract.
0: Zeg tegen de Heer, denk aan contract. Degene die aan de Sabbat houden zijn voor u. En degene die er niet aan houden zijn voor mij. En ik heb heel hard gewerkt. Geef maar mijn zielen. En God gaat verder niet in strijd met
1: hem.
0: Want hij heeft geprobeerd u te bereiken. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft gezegd, nu is de tijd aangebroken om te leven. Nu is de tijd. Hij dwingen zal hij niet doen. En Sabbat, aanstaande Sabbat zal er feest zijn hier in het gebouw. Er zijn mensen die al hun namen hebben opgegeven. En er zal een moment aankomen dat u naar voren zal roepen. Als u echt in Jezus gelooft. En als u in hem vertrouwt. En u graag van hem wil houden, hem lief wil hebben. Vanavond is uw kans.
1: Sabbat wordt een startpunt.
0: En aanstaande Sabbat is uw kans om opnieuw te beginnen. Vraag God om het blad over te slaan. Om te slaan. Vraag vergevenis voor al uw zonden. En vooral als het om het overtreden van de Sabbat gaat. Want dit gaat om een is geen landelijke
1: wet.
0: Laat niemand u voorliegen. Laat niemand u voor de gek houden. Waarom? Want zij kunnen u verder niks aanbieden. Maar vanavond nodig u uit om naar voren te komen. Want vanavond zal het iets anders verlopen. Want u heeft alle informatie gekregen. Om opnieuw geboren te worden, u bent geïnformeerd. En om verder te groeien, dat gebeurt nadat u opnieuw geboren wordt. doen aan zijn promesse.
2: Je moet eerst geboren worden.
0: En toen hebben we een sobra.
2: En daarna kunt u rekenen.
0: Om
2: te groeien. Om te ontwikkelen. Moet u opnieuw geboren worden.
0: Sabbat hoor.
2: En aanstaande
0: sabbat
2: geeft God de kans aan zijn schepsels om opnieuw geboren te worden.
0: Sabbat hoor.
2: Aanstaande sabbat.
0: Bautisa,
2: wilt u gedoopt worden?
0: Ik dat moet niet lang.
2: Nodig u uit om naar voren
0: te komen.
2: Niemand kan het voor u doen. Zet schaamte
0: en angst
2: aan de kant.
0: Kom
2: naar Jezus. Nu, dit is het moment. Hij heeft u heel de week voorbereid. Heel de week heeft u uitgenodigd. Kom naar voren. Kom naar voren. Dit is het moment.
0: Moet je naar de verder. O mundo está para acabar, menino.
2: O mundo está para acabar.
0: O mundo está para acabar.
2: O mundo está para acabar.
0: Deus tem uma Bíblia.
2: E God wil u leven bieden.
0: De hemel pode não abrir nada.
2: De mens kan u verder niks aanbieden.
0: Nada, mas não te di perder, man. Morto está pisado, e é que tem igual fruaco. Deus tem invitado. A morte é momento. Quando medo com vergonha humana para te ajudar. Entrega Jesus.
2: Como na Jesus.
0: De maneira que vai. De maneira botar.
2: Como só se bente.
0: Deus está bom.
2: Por God is good.
0: Entrega Jesus.
2: Como na Jesus.
0: Olha que coisa cambia hoje. Que coisa cambia.
2: Diga por andará.
0: A morte é momento.
2: Mas dit is het moment.
0: Vim, Senhor Jesus.
2: Kom naar Jezus.
0: Você não preparou o sábado hoje.

0: kategoria niya ito ng passport.
1: Sabot yung passport at yung oportunidad pa yun.
0: Aanstaande sabat krijgt u een nieuwe paspoort. Als u die niet heeft, is dit de gelegenheid.
1: Kies
0: ervoor om God
1: te vragen. U
0: houdt uw leven. Hij heeft uw leven gehouden. Met God verliest u dit.
1: Dat
0: is alleen maar winst. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus.
1: Jesus te llamado.
0: Jezus roept u. Hij zegt, iedereen die vermoeid en beladen is, kom naar mij toe. En ik geef u rust.
1: Het
0: leven is oneerlijk. En vaak hoe meer u best doet, hoe gekker het
1: eindigt.
0: En als u vanavond voor Jezus kiest,
1: heeft u
0: misschien elke avond uw naam
1: opgevraagd.
0: Dit is uw kans.
1: Want het
0: is een hele serieuze zaak. Kom naar Jezus. Niemand kan het voor u doen. En op dit moment wil ik het net uitspreken. En ik ga voor u bidden. En het gewicht die u voelt. Dat het afgewezen wordt in de naam van
1: Jezus.
0: Dat het van u weggaat. Want u kunt niks voor mij doen. U heeft altijd van mij genomen.
1: En
0: hier zijn vanavond mensen hier aanwezig. Die weten dat ze naar voren moeten komen. Maar het is niet dat we hen dwingen of verplichten. Maar we willen dat ze inzien.
1: Dat
0: het leven heel kwetsbaar is. Precies zoals ze vanavond hier zitten.
1: En
0: luisteren naar uw woord.
1: En
0: hard maken. Is
1: het
0: misschien de laatste kans die ze krijgen? Geef hen de kracht die ze nodig hebben.
1: Zodat
0: de engelen de taal
1: van God
0: instaan en varen de mensen hier naartoe leiden.
1: Zodat
0: zijn engelen op de vlucht slaan. Want Jezus is aanwezig.
1: Jezus.
0: Vader, neem de hand van degene die nog wilt komen.
1: Jezus.
0: Help degene die misschien angstig is. Jezus. Sta naast degene die heel
1: erg
0: schaamt omdat anderen naar hem of haar kijken. Jezus, help hen. De keuze moet gemaakt worden.
1: We
0: moeten uiteindelijk van de platform veranderen. Er is geen andere manier. Geef hen de kracht om voor verandering te kiezen. En dat u verder de rest in hun leven zult doen. Roep hen, Heer Jezus. Nodig hen uit, Heer Jezus. Heilige Geest, help deze zielen. U heeft hem zo ver gebracht. Bedruk om hun hart. Dat zij naar Jezus toe komen.
1: Wie
0: heeft het voor Zacchaeus gedaan?
1: Wie
0: heeft het voor Johannes gedaan?
1: Wie
0: heeft het voor Petrus gedaan? Heilige Geest, doe het voor hen vanavond. Laat hen naar voren. Het enige wat Jezus wacht is
1: dat
0: verlangt. En hij wacht. De rest zult hij doen. Heere Jezus, help hen naar voren te komen. We bidden. Jezus naam. Kom naar Jezus.
1: Ik heb je
0: ik nodig u uit om op te staan. Ik heb het makkelijker gemaakt voor u. Ik heb het makkelijker om op te staan. Makkelijker om naar voren te komen.
1: Dan heb je die land die we ben.
0: Loop gewoon naar voren, jongeren.
1: Mama, bindi land om jullie bij botras.
0: Mama, kom naar voren met uw zoon of dochter.
1: Tata, bindi land om elkaar zaken om jullie bij botras.
0: Vader, kom naar voren met uw echtgenote.
1: Zaken de opportuniteit.
0: Maar dit is uw kans.
1: Mira con Dios clama.
0: Jezus roept.
1: Para salvar pecadores, eu estou perdido.
0: Graag de verloren redden.
1: Onze sem Cristo, não estou perdido sem tu.
0: Zonder Jezus zijn we allemaal zeker verloren.
1: Wat com Deus te roga.
0: Kijk hoe Jezus
1: smeekt.
0: Hij smeekt om u te verlossen van de
1: zonde. Ah, escutar.
0: En vanavond hoort u hem.
1: Não há seu coração duro.
0: Alsjeblieft, verhoud u
1: de maneira botar.
0: Kom zoals u bent.
1: Sa como botar.
0: Hij weet wie u bent.
1: Sa que bota pensa.
0: Hij weet wat u denkt.
1: Ik heb een abonfertje.
0: Hij wil je een nieuwe kans geven.
1: Wat moet je doen, zeggen Jezus?
0: Wilt u niet naar Jezus komen?
1: Kiko diablo versebo.
0: Wat heeft de duivel u ooit gegeven?
1: We zijn die nada.
0: Want hij heeft niks.
1: Wat moet je doen, zeggen Jezus?
0: Wilt u niet naar Jezus?

0: Stoisera.
1: Stoisera cu Crăciun.
2: We ronden af met gebed.
1: Ainda vă vorbim.
2: En u kunt nog naar voren komen.
1: Ainda vă vorbim.
2: U kunt alsnog naar voren komen.
1: Am tine mai multe persoane aici. Care te subanzi? Bii maschina, bii maschina. Ie gina zi. Tine bima. Am fost acum vom începe să ne creăm aici. De ne mandi ota, de ne mandi ota, bătător.
2: De mandi persoană mandi ota. Pentru mecars hande vasthouden, pentru mensen die deel uit.
1: Einde bă porbi de creăm.
2: Is er nog ruimte? Is nog ruimte voor iemand die wil komen?
1: Die un persoană mai cu gebini.
2: Is er nog iemand die wil komen?
1: Amen. Trenta de creăm. De ne mandi persoană zi trenta de creăm. Abli tieni de asta? Sorry. Trenta pe din, bine creăm. Tiene mandi caballero. Tiene persona más.
2: Es er nog iemand.
1: Dios aún tiene lugar, Pablo.
2: God heeft nog ruimte.
1: Dios hace plan, Pablo.
2: God heeft een plan voor.
1: Osake te pisabo bij die landi.
2: En u weet dat hij ervoor zal zorgen dat u vooruit gaat.
1: Osabo te tende su stem.
2: Als u zijn stem hoort, gehoord, geeft
1: hij
2: jou aan.
1: Te creyabo.
2: Heeft u geschapen.
1: Te ha protegido, te ha
2: hij heeft u tot zover beschermd.
1: El momento aquí.
2: En hij heeft het moment voorbereid.
1: De temporada aquí.
2: De tijdperk
1: Pablo
2: voorbereid.
1: Tomó decisión.
2: Zodat u een keuze kan maken.
1: Zat con Dios sta primi tanto sina.
2: En weet u waarom God zoveel vraagt?
1: Dios un creado, nunca más.
2: Omdat hij geen tweede van u kan maken.
1: Zeker je meest een kopie.
2: En als hij dat opnieuw zou doen, zou er een kopie zijn van
1: u.
2: Maar hij zou er geen tweede van u kunnen maken. Hij houdt van u. Hij houdt van u zoals u bent en wie u bent. Voordat we afsluiten, is er nog iemand? Eeuwige Vader. Dank u.
1: Señor Abayama.
2: U heeft geroepen.
1: Nuestro testigo.
2: En wij zijn daar getuigenis van.
1: Abayama, Señor.
2: Dat u geroepen heeft.
1: Y personas que aquí escuchan vos.
2: En deze mensen die hier voor u staan hebben gehoord van uw stem. Ze zijn naar voren gekomen. Zoals ze zijn.
1: Abo a invitar al Señor.
2: Ze hebben gehoor gegeven aan uw uitnodiging. En ze zijn hier naartoe gekomen.
1: En
2: ze hebben voor gekozen om u te gehoorzamen. Mogen er problemen zijn.
1: Ze
2: hebben hun situaties. Maar heren, ze zijn toch naar voren gekomen. Omdat ze geloven. Als u aan hen het leven hebt gegeven. Om hier in het leven in het wereld te leven. Dat u in staat bent om hen te redden. Zodat ze met u voor eeuwig mogen zijn.
1: Dank u, Señor.
2: Dank u, Heer Jezus.
1: Dank u, Jesus.
2: Dank u.
1: Bendicionan.
2: Zegen hen.
1: Cuidanan, Señor.
2: Zorg voor hen.
1: Y permití, Jesús. Permití.
2: En Vader, sta toe.
1: Ora el listo pasa, Señor.
2: Dat als het lijst rondgaat.
1: Ik wil mentionen nummer.
2: En dat de namen geroepen worden.
1: Persoonlijk dat ik kring ik, Señor.
2: Mensen die hier in het kring staan.
1: Por dice, Señor, tani aquí.
2: Zeggen, Heer, hier ben ik.
1: Ja, maar ook ze passen per
2: de. En u zult hen tegen hen zeggen: kom
1: naar binnen. Kom in mijn koninkrijk
2: die ik voor u voorbereid
1: heb.
2: Dank u dat u gehoor gegeven
1: hebt. Dank u voor respecteer.
2: Dank u dat u gerespecteerd
1: hebt.
2: En dank u dat u mijn uitnodiging
1: hebt.
2: Kom in mijn eeuwig vreugde.
1: Abon, tu que sobras al
2: bien. U samen met alle anderen gered.
1: Dan onze oración.
2: Is ons gebed.
1: In de naam van uw naam.
2: In de naam.
1: Arriba tu nombre.
2: Boven alle namen.
1: In naam van Cristo Jesús.
2: In naam van Jezus.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ik heb je door de in kring aan Kinobai. Dat is pas ik in
2: alle mensen die in de kring. Zie
1: je
2: maar even.
1: Hier.

0: sepoquemo bobin e grupo que estão ainda sepoquemo bobin
1: e nós que nos vila continuem na tu coma met de linkerkant, uw rechterkant. Geef gehoor aan Gods stem. Kom mee, Jezus.
0: Perfecto
1: kunt u niet worden. Het gaat niet om wie perfect is.
0: Het gaat niet om
1: wie goed is. Er is nog ruimte, er is nog tijd. Je kunt nog aansluiten. U kunt nog.
0: Dios no tan ingabo. Mas ele protegabo, ele cuidabo.
1: God zou u niet dwingen. Hij heeft u behouden, heeft u beschermd, heeft u hierheen gebracht.
0: Dit
1: is uw kans. Dit is uw gelegenheid.
0: De
1: tijd voor uw verlossing.
0: En
1: er zijn mensen die misschien in de weg staan. Omdat zij... Ze zullen niet eens komen opdagen op uw begrafenis. Ze zijn hier om u te belemmeren. En uiteindelijk als het fout met u gaat, zijn ze er niet. En dan kan Jezus de Heer ook verder niks voor u doen. Dit is uw kans, uw tijd. U leeft nog. U ademt nog. U bent in staat om een keuze te maken. Kom naar Jezus.
0: Hoor wat ik zeg.
1: We vragen om hoe even te blijven nadat we afgerond hebben. We nodigen uit om op te staan.